iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: This is real country, isn't it?
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC...

en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Theo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.
4: Well, my name is Charlie Thomas and I'm as good a man as you. And for the love of Mary Brown, there's nothing that I won't do. Well, her husband was a banker, yet she told me he was cruel.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year!
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: Five, four, three, two, one.
3: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

0: kabbelt het nummer weg, net zoals zeg maar de zee kabbelt naar het strand toe. Ja, ik stuurde daar straks een bericht de wereld in. Of je nou aan het strand zit, of op je balkonnetje, of in de tuin, of waar dan ook, lekker buiten. Ik ben de 4 seizoenen lang, iedere zondag weer, met Country Moods. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn voor de vroege vogels die weer afgestemd zijn op Crossroads Country Radio. Ja, ik ga weer proberen met u er een leuke show van te maken. En wat hebben we zo in de show? Natuurlijk de maandartiest. En we zitten op de laatste dag van de maand. Althans, wanneer u live luistert. Want wij schrijven vandaag zondag de 31ste mei. Maar voor de mensen in de herhaling is het alweer 3 juni 2026. Maar goed, desalniettemin was de maandartiest in mei Brooks & Dunn. Daar draaien we ieder uur een nummer van. We hebben een single. Een nieuwe single. Ik weet niet hoeveel die eruit gebracht heeft. Daar moet ik zo eens even naar kijken. Van Koen Vaal. Daar gaan we iets van draaien. Die heeft een single uitgebracht. Verder. Natuurlijk na het nieuws. Of na het weerbericht moet ik zeggen. Heeft Han weer een bijdrage gedaan met drie nummers met één overeenkomst. En daarover straks meer. En we hebben natuurlijk een dubbeldraai. En de dubbeldraai die is via de mail binnengekomen van Jan Heg. Die wilde Tom Astor in de dubbeldraai hebben. En nou ja, ik was toch nog bezig aan het samenstellen van dit programma, dus daar hebben we gehoor aan gegeven. Ja, en verder natuurlijk heel veel mooie muziek. Begon met Lee en Womack. Waiting for the sun to shine. Nou, hij scheen wel toen ik daar net met Vince buiten liep, maar ik zie nu wel wat wolkjes verschijnen die de zon een beetje weghoudt. Maar als de zon schijnt in je hart, dan is het altijd goed. We gaan luisteren naar Heart of the Matter, een live-uitvoering van Don Henley. Goedemorgen.
1: Yeah, this next tune is a tune off my last solo album. Wrote this with Mr. Mike Campbell and our good friend J.D. Souther, who, as you know, wrote a lot of the Eagles tunes with us. It took 42 years to write and about 4 minutes to sing, so

0: De Neon Moon. En vertolkt door de Belgische countryband, de Black Hills Country Band. Daarvoor Don Henley. Met Heart of the Matter, live uitvoering. En kreeg een WhatsApp berichtje. En in dat WhatsApp berichtje stond misschien wel een van de mooiste stemmen. Of de allermooiste stemmen. Dat wil ik bij definitie niet zo gelijk zeggen. Maar van de Eagles zeer zeker wel. Maar het is wel een dingetje natuurlijk. Dat je kan 100 stemmen laten horen. En als je dan Don Henley daartussen zet, haal je hem er wel tussenuit. En dat is toch iets bijzonders als je een eigen stemgeluid hebt. En zo zijn er meer artiesten die dat hebben. Over Brooks & Dunn gesproken, ja, is de maandartiest. Dus we gaan de eerste maar even draaien. Van 3. Ieder uur eentje. En de eerste die ik klaar heb gezet is de Tightrope.
1: Dit is Country Moods en dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

Je krijgt er toch een lach van op je gezicht. Daar word je toch vrolijk van. Ja, de Carpenters met Sing. En de volgende is een verzoekje. Die komt af van Jan Heg. Goedemorgen Jan. Je wilde graag Jamie Johnson horen met Good Morning Sunrise.

Ja, Ben Steeneker hoorde hier met Ine Dijkstra. Oftewel, het country duo Country Stone. Met de Careless Hand. Breng ons bij het volgende verzoekje. En die komt af van Hetty uit Friesland. Goedemorgen André Schuijsen. Goedemorgen Hetty. Jij vraagt Ashley Monroe. Die vraag jij aan met The Morning After. Oh, dan gaan er bij mij vaak gedachten aan de haal. Maar ik zal het niet uitspreken. Morning After, daar komt-ie.

Nou, als het nou geen goed weer wordt, dan weet ik het niet meer. Kid Rock, hoort u, met All Summer Long. Ja, daarvoor Ashley Monroe op verzoek van Hattie. En daarvoor... Oh nee, dit is alweer twee nummers geleden. Jamie Johnson heeft veel luisteraars op het verkeerde been gezet. Maar ook mij. Alleen, ik had het voordeel dat ik zag dat het nummer nog niet afgelopen was. Het was een verzoekje van Jan Hecht. Jamie Johnson met Good Morning Sunrise. Ja, met die vlieg op dat einde. Eén vlieg, er waren er meerdere. Er was flink aan het slaan, maar... Nee, dat was niet hier in de studio, lieve luisteraars. Dus dat zat echt op de plaat. Ik zag op een gegeven moment dat hij nog niet afgelopen was. Ik denk, nou, maar eens even wachten wat er gaat gebeuren. Nou ja, en toen kregen we dat toneelspel van vlieg en krant. Of weet ik veel waar die mee sloeg. Goed. Maar al die tijd had ik ook een verzoekje van Leonie in de lijst staan. Die wilde graag Miranda Lambert horen met Looking Back on Luckenbach. Die gaan we natuurlijk draaien dan.

0: Mooi, Miranda Lambert, Looking Back on Luckenbach. Wat een mooie keuze.
1: Hiep op de piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: We gaan eens even kijken naar het lijstje der lijsten. We gaan naar 28 mei, Gary Stewart en Phil Vassar. 29 mei heb ik staan, Carl Story. Op 30 mei, Johnny Gimble, Mike Snyder en Wynonna Judd. Op 31 mei, Aukie Meyers, Paul Franklin, de pedalsteelspeler. Vic Willis en Johnny Paycheck. We slaan een bladzijde over en gaan naar juni toe. Maandag 1 juni, Andy Griffith, Johnny Bond, Ronnie Dunn. Nou, dat is, die wordt dan drie keer gedraaid, hè? Want die is van Brooks & Dunn. En Lisa Hartman Black. We gaan naar dinsdag, de 2e juni, Carl Butler en Jake Phillips. En last but not least, woensdag 3 juni, Jamie O'Neill, Pat Boone en Boots Randolph. En met die ene laatste, Pat Boone, ga ik een mooie klassieke draaien. Hier is A Thousand Years.

Mooi, ja, die past er naadloos bij natuurlijk, bij die van Pat Boone. A Thousand Years and Too Soon to Know van Mandy Burnett. Dat is natuurlijk een hit of een nummer van Don Gibson. Dat is ook van een album, I Can't Stop Loving You, uit 2019, waar Mandy Burnett meerdere songs van deze Don Gibson vertolkt. En dat deed al voor haar natuurlijk ook al een keer Roy Orbison. We gaan het tempo een beetje opvoeren. Want Country Wim is aangeschoven. En die is natuurlijk enorm van het lijndansen. En zo af en toe, weet u, springt er wel eens een nummer bij die lijndansers in het afspeelapparaat, waar ze een dansje op schrijven die niet helemaal country is, maar eigenlijk ook wel best lekker in het gehoor ligt. Ja, waar trek je een grens? Wat is country? Wat is niet country? We laten die grenzen af en toe een beetje gaan en we gaan er af en toe overheen. En dat doen we ook met het verzoekje van Country Wim door Paul.

Ja, en dat komt gewoon uit ons eigen landje. U hoorde namelijk de Piscintus Caliente uit Limburg, Nederland. Prenda de Alma. En daarvoor Paul Londen, wat een aantal mensen het idee gaf van, nou, dat wil ik even niet horen, dus ik ga even van de stream af. Maar inmiddels zijn er weer wat luisteraars teruggekomen. Ja, zo af en toe doen we eens een keer een uitstapje op het lijndansgebied. En ja, het is net een danspasje, een uitstapje. Maar goed, we gaan naar een man toe. Even kijken, want ik had wat opgezocht van hem. Dus even kijken. Zijn naam, Koen Vaal, is een talentvolle countryartiest uit Steenbergen, Noord-Brabant. Geïnspireerd door grootheden als The Eagles en Willie Nelson, begon hij al op jonge leeftijd met muziek maken. In 2024 brak hij door bij het grote publiek via Holland Got Talent, waar hij de halve finale bereikte. Met zijn unieke mix van klassieke en moderne countrymuziek weet Koen harten te raken, rauw, oprecht en vol gevoel. Hij slaat als Nederlands artiest een brug tussen Amerika en Europa en brengt authentieke country naar een steeds groter publiek. Zijn debuutsingle Hate Me markeert het begin van een veelbelovende carrière met Nashville als einddoel. Nou, ik had hem afgelopen januari staan op de Western Experience. Nou, er zat me een jong publiek voor dat podium. Die werden helemaal gek, kan ik u vertellen. Inmiddels heeft hij een paar singeltjes uitgebracht. En van de week kwam zijn nieuwe single uit, Steady on the Gun. En die ga ik voor u draaien.

tweede van Bruce and Dunn. My heart is lost to you. Ja, en daar horen Koen Vaal, Steady on the Gun. En die wordt gelijk de maandfavoriet op Crossroads Country Radio in de maand juni. Dus u kunt hem een aantal keren voorbij horen komen. Nou, net kwam het zonnetje door en is het zonnetje weer weg. Het is toch wat? Nou, hoe het weer zich gaat verhouden vandaag, dat hoort u zo meteen. Rond de klok van 10:30. Maar ik heb hier nog een verzoekje staan van Jan Hek. Die wilde Jack Clement horen met The Guys Things Happen That Way. En of ik die dan voor alle luisteraars wil draaien. Die lekker zitten te luisteren. Ik hoop dat u het naar uw zin heeft. Mocht u wat willen horen, u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om uw verzoekje door te geven. Kan op verschillende manieren. Kan via de e-mail info@crossroadscountryradio.nl. Of u stuurt even een berichtje via Messenger of een berichtje via WhatsApp. Of gewoon ons originele verzoeksysteem. Daar gaat u voor naar de website www.crossroadscountryradio.nl. Bovenin de balk. In het menu klikt u op verzoek en dan even of u via de mobiele telefoon aan het internetten bent of via de desktop. Dan kunt u uitkiezen en dan komt u in ons verzoeksysteem. Vul niet te veel in, gewoon een klein stukje van de naam van de artiest of van de titel. Want het is leesteken gevoelig. Dus heeft u een kommaatje of weet ik veel wat verkeerd staan, dan vindt u het al niet. Maar vaak de artiest, dan scrolt u door de lijst en komt u vast het nummer wel tegen. En anders laat u het me gewoon even weten. Hier is Jack

0: mooi, hè? Kenny Rogers' Dream of Saint-Jacques. En dat is terug te vinden. Ja, waar is dat op terug te vinden? Op dat album uit 2013, You Can Make Old Friends. Staat ook een prachtig duet op met Dolly Parton. Het is de hoogste tijd. Nou, bijna. Maar we gaan het toch doen.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Vandaag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts enkele regen en onweersbuien. De temperatuur stijgt naar 19 tot 26 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ontstaan er ook stapelwolken die lokaal uitgroeien tot een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. Dinsdag wordt een ronduit buiige dag en de dagen erna is er afwisseling van buien en zon. Met maxima rond de 20 graden is de temperatuur vrij gebruikelijk voor begin juni. Nou, hier was inmiddels al, ik zei het al, het zonnetje is weg, maar er heeft zojuist ook een flinke bui gegaan. Voor de mensen die woensdag in de herhaling zitten. Ook woensdag trekken buien over het land, maar deze buien zijn minder fel dan de buien van dinsdag. De zon schijnt wel wat vaker en het wordt 18 tot 21 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en waait vanuit het zuidwesten. Kijken we even over de woensdag heen. Donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig met zonnige momenten afgewisseld door buien. Daarbij kan het vooral donderdag landinwaarts weer tot onweer komen. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. In het daaropvolgende weekend neemt de buienkans af en komt er weer meer ruimte voor de zon. Mogelijk

gaat daarbij ook de temperatuur een aantal graden omhoog. Nou, dat is wat u deze week zo'n beetje kunt verwachten met het weer. Prachtig. En bijna gebruikelijk gaan wij na het weerbericht drie nummers draaien met één overeenkomst. Er zijn echt heel veel songs met het woord highway. We zouden er wel drie uitzendingen mee kunnen vullen, maar misschien later nog eens een herhaling met dit woord. Dus dit keer drie songs met het woord highway. En mijn keuze voor deze zondag en woensdag is als eerste Jerry Gilgore met Looking for a Highway van het album Loaded and Empty uit 2008. Gevolgd door Ricky Skaggs met Highway 40 Blues van het album Highway and Heartaches uit 1991. En als derde draaien we Rodney Crowell met Many a Long and Lonesome Highway van het album Greatest Hits uit 1993. Dit is de inzending van Han Kreeftenberg. Drie platen met één overeenkomst.

Prachtig, drie platen met één overeenkomst. We hoorden achterin volgens Jerry Gilgore, Looking for a Highway, Ricky Skaggs met Highway 40 Blues en Rodney Crowell zojuist. Als laatste met Many a Long and a Lonesome Highway. Kijk, ik moet eerst even Han bedanken. Han, dank weer voor jouw inzending. Wordt zeer gewaardeerd. Want het scheelt mij natuurlijk door de week ook weer wat nummers opzoeken. Want het is iedere week weer een uitdaging. Wat ga ik nu weer draaien voor de luisteraars? Want ik wil toch wel daar wat veranderingen in brengen. Maar goed, er zijn ook andere luisteraars die mij daar een beetje bij helpen. Zoals bijvoorbeeld Jan Pastoor en Jan Heg. En Hattie zoekt altijd wel leuke nummers uit. Maar zo kreeg ik even een appje van Jan Pastoor. Morgen, André. Ik kan het even niet vinden in de playlist. Waylon Jennings met I Hate to Go Searching Them Bars Again. Dus als je even tijd hebt, nou, ik ga ook kijken. En ik vul die titel in mijn lijstje. Ik vind hem ook niet. Dus ik ga naar Spotify toe. En denk, waar komt dat vanaf? Want dan moet ik dat album even binnen zien te halen. Ik zie het album Songbird. Ik denk, ik heb het album Songbird. Dus ik tikte Songbird in mijn zoekmachine in. En wat rest mij verbazing. Het nummer staat wel in de lijst. Maar er staat er niet I, maar I, D, Eid. Ja, zeg maar. En zo is het wel overgenomen van het desbetreffende album. Maar als je op Spotify kijkt, dan zit die comma en die D er niet achter. Maar goed, we hebben hem. En het gaat uiteindelijk om de muziek. Ik ga hem draaien voor jou, Jan.

Rodney Crowell. Hoorde u? Nee, dat zeg ik nou, Rodney Crowell. Jongen, een flinke kras op den tong dan. U hoorde Ronnie McDowell met One Night With You. En dat komt van een album waarin of waarop deze Ronnie allemaal nummers van Elvis zingt. Elvis, a tribute to the king, 1997. En zijn stem komt er aardig bij in de buurt, al moet ik het zelf zeggen. Daarvoor draaiden we Reba McEntire, For My Broken Heart, opnieuw uitgekomen. Want deze Reba bracht een prachtig album uit met 1, 2, 3, 4, 5 nummers. Hurt Like That. Daar komt dit prachtige For My Broken Heart vanaf. Vorige week liet ik weer een geluid horen van Whitney Rose. Die had een EP'tje uitgebracht. De Tennessee Polaroids. Met een drietal nummers. Ik heb de vorige week drie gedraaid. Of twee gedraaid. En de derde bent u nog schuldig van mij. En die heb ik voor u klaarstaan nu. De Spring 2016. Hier is Whitney Rose.

Tim Redmond en die is zo verliefd, oftewel so in love. Never gonna fall in love. Nou, lekker dan. Daarvoor Whitney Rose met Spring of 2016 en het wordt tijd voor weer een verzoekje. Ik had de dame had ik in de lijst staan omdat ze een afscheidtournee bezig was. Zo, weet je doen? We maken er stiekem een extra dubbeldraai van. Want Hattie vroeg namelijk of ik Together Again, de live versie van Emmylou Harris, wilde gaan draaien. En ik had zelf haar klaarstaan met Born to Run. Ik ga ze allebei draaien bij deze.

0: Ja, Love Letters in the Sand. En u hoorde de Summer Set. Natuurlijk de band gebouwd om Hans Sommer. Met deze Love Letters in the Sand. Daarvoor hoorde u tweemaal Emmylou Harris met Together Again op verzoek van Hattie. De live versie. En u hoorde Born to Run. En deze had ik al geselecteerd om te draaien in de show. En de formatie Somerset, deze was aangevraagd door Jan Heg. Zo hebben we inmiddels weer alle verzoekjes gedraaid. En dan kom ik bij het volgende. Heeft u wel eens Elvis Presley, Merle Haggard en Johnny Cash op één track gehoord? Hele, hele echte countryliefhebbers misschien wel. Nou, ik heb hem hier klaarstaan. Met de Green, Green Grass of Home. Elvis Presley, Merle Haggard en Johnny Cash.
1: The old hometown looks the same as I step down from the train.

Ja, de maandartiest. Brooks en Dunn. En dan moet ik zeggen, deze kon daarbij niet ontbreken. The Cowboy Rides Away. En ik moet even spieken, want volgende maand hebben we natuurlijk een nieuwe maandartiest. En even kijken. Waar heb ik mijn gewaardeerde collega? Ah, hier. Volgende maand is de maandartiest Blake Shelton. Dus die gaat u dan in mijn programma de hele maand drie nummers van horen. En mocht u een keer een idee hebben of een verzoek voor maandartiest, kunt u dat ook natuurlijk altijd laten weten via de e-mail info@crossroadscountryradio.nl. Gaan wij ons richten op Vince Gill. Die had onlangs nog twee delen uitgebracht van zijn 50 Years From Home. En van het gedeelte Held Her Like Me ga ik een klassieke van hem draaien. Whenever You Come Around. Opnieuw uitgebracht. Hier is Vince Gill.

0: Ah, ik doe hem even opnieuw.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: We waren even van de zender af, volgens mij. Dat heb je als je knopje vergeten in te drukken. Ik was aan het vertellen dat de O'Kanes gedraaid werd. When I Found You, een verzoekje van Jan Heg. En we zijn nu toegekomen aan de dubbeldraai, zoals u hoorde. Want het klokje heeft inmiddels 11:30 geslagen. En dat betekent een leuke dubbeldraai. En overigens komt hij ook van de pen af van Jan Heg. Die had een e-mailtje gestuurd van de week van... joh, ik heb twee mooie nummers van Tom Astor. Zou jij deze in de dubbeldraai willen doen? Nou, ik had nog niks klaarstaan, dus ik denk, nou, dat is mooi. Daar kom ik ook weer makkelijk vanaf. Ja, en daarna nog twee leuke nummers. Want een nieuw nummer van Brad Paisley, die heeft een EP uitgebracht afgelopen week. En Hattie, zit je op te letten? Want Johnny Reed, ook die komt voorbij, want ook hij heeft een nieuw nummer. Dus dat zometeen, maar eerst dus de dubbeldraai van Tom Astor. We gaan draaien. Wir werden nicht älter, wir werden nur noch besser. Ja, mijn Duits is niet zo geweldig. Bisschen fernsehen Deutsch, maar... En als tweede een duet samen met John Denver. Het mooie Perhaps Love. Hier is de dubbeldraai van Tom Astor.

de dubbeldraai. En twee keer Tom Astor. U hoorde zojuist Perhaps Love. En daarvoor Wie werden nicht älter, wie werden nur noch besser. Aankomende zaterdagmiddag 6 juni is Country Team KMW in Zoutelanden in samenwerking met Anna McRose en haar man Richard voor de live music en de All Star Country Line Dances voor de demonstratie Line Dance. Exacte locatie is de Langstraat in Zoutelanden bij de strandovergang en Trappentheater. Dat gebeuren is van 2 tot half 5. Het optreden is vrij toegankelijk, recht tegenover ons. De horecazaadjes met overdekte terrassen, ijssalon met heerlijk ijs. Bij slecht weer hebben we een uitwijk optreden. Dan zitten we op vrijdagmiddag 31 juli. 2026, dezelfde tijden, dezelfde locatie. Met lieve countrygroeten van Kees en Wilma Marijs. Dus, in ieder geval, ik zou zeggen, hou de website of de Facebook-site van KMW, Kees en Wilma Marijs, hou die in de gaten. En houd weer natuurlijk in de gaten. In ieder geval van 2 tot half 5 aan de Langstraat in Zoutelanden.

When You Say Nothing At All, nummer natuurlijk ook vertolkt door Alison Krauss. En eens even kijken, ja, u hoorde hem nou van Ronan Keating. When You Say Nothing At All. Breng ons bij Brad Paisley, ik had het u al verteld. Heeft een EP'tje uitgebracht. En deze luistert naar dezelfde naam als de song die ik van ga draaien. Hi Ho Silverado. Is pas uitgekomen. En zoals ik al zei, we draaien daarvan. Hi Ho Silverado. Hier is de nieuwe van Brad Paisley.

We Know Us. Ja, komt van dat prachtige album af van Ella Langley. Waar de ene naar de andere hit vanaf komt. Dandelion. Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Country Mood. En ik hoor u zeggen, je had nog over Johnny Reed. Ja, daar gaan we lekker mee afsluiten. Leek me wel leuk. Leuk en toepasselijk. Dus ja, Johnny Reed heeft een tijd niks meer van zich laten horen. Maar ik kreeg een berichtje van hem binnen dat hij een cover opgenomen heeft. En daar kan je wel weer de kanttekening plaatsen van is het country? Nee, het is niet helemaal country, nee. Maar Johnny Reed laat ze eigenlijk ook niet plaatsen in alleen het vakje country. Want die is gewoon veelzijdig, maar heeft natuurlijk heel veel country in zijn, ja, in zijn oeuvre. En daarom staat hij gewoon bij ons in de lijst. Hij heeft een prachtige cover van The Drifters opgenomen. Het prachtige Under the Boardwalk. En daarmee gaan we eruit. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dag hoor. Fijne zondag. En een fijne woensdag.

0: Welkom bij 2 uur country muziek. En de rest weet u wel.
1: Ja, ik dacht even, daar zo meteen komt Jimmy Rogers nog langs of zo. Met die trein die zo langs gaat gieren.
0: Ja, ja. Die hebben we op een verkeersspoor gezet.
1: Mooi zo. Oké. Nee, dan gaan wij
2: rangeren.
0: Ja, heet dat zo tegenwoordig?
2: Nou, volgens mij vroeger ook al.
0: Oh, ja. Maar...
1: Ja hoor, dat net tegelijkertijd met de trein uitgevonden. Dus
2: dat zal zijn.
0: Ja. Maar goed, Leen, welkom.
2: Ja, dankjewel, Tim. En jij ook.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat we weer zijn. Harro, goedenavond. Ja. Johan weer voor de techniek. En Henny is er weer voor de gezelligheid.
3: Hoi, allemaal.
0: Hey, kijk. Zo zijn we weer compleet. Nou ja, niet helemaal, maar goed, er zijn mensen die andere dingen te doen hadden. Dus,
2: komt ook voor, hè?
0: Ja, dat komt ook voor. Het is niet alleen mijn countryland alles.
2: Nee.
0: Maar goed, we begonnen met Aaron Watson. Freight Train.
1: Vrachttrein.
0: Oh.
1: Ja, dat ken je dat liedje niet. Freight Train, going so fast.
0: Oh ja, nu weet ik het weer.
1: Ja. Ja, ik zal niet verder gaan.
2: Nee. Ja, joh, maar je kan dat toch allemaal niet onthouden, man.
0: Ah, ben je malen.
2: Niet moeilijk over doen. Hè? Nou, ja. Dit wel.
0: Ik ken het boemeltreintje van Banjeveld naar Ede.
2: Ja.
1: Oh, jee. Oh, dat reed nog door Voorthuizen, geloof ik, hè?
0: Daar kom je langs Voorthuizen. Ja.
1: Maar goed.
0: Harro, die... Leen mag beginnen, sorry.
2: Oh, mag ik beginnen? Oh,
0: ja. En ik vind dat gelijk een van de mooiste die we, denk ik, in de uitzending krijgen.
2: Oh, kijk
0: Molly
2: aan.
0: Tuttle en Sheryl.
1: Er zitten alleen maar mooie dingen in.
2: Ja.
1: Dat weet je toch.
2: Maar
1: jij gaat altijd een beetje zo van... En uiteindelijk zeg je gewoon, dat was weer geweldig.
2: Je kent toch die uitdrukking uit die Animal Farm... All animals are equal, but some are more equal than the others.
1: Ja, dat is...
2: Toen Eric Clapton nu ter zake.
1: Okay.
2: Toen Eric Clapton's Crossroads Festival, guitar festivals. Daar ligt het accent doorgaans op de rockgitaren. Maar niet in 2023 toen country en bluegrass meer ruimte kregen. En ook in 26 en 27 september... Aanstaande als het festival opnieuw zal zijn, deze keer in Austin, Texas. Dus je kunt nog boeken, denk ik.
0: Oh, ja.
2: Staan er country-artiesten op het programma, onder meer Ben Haggard. Zei me niks, maar ik heb het gecontroleerd. Het is een country-artiest. Tommy Emmanuel, Sheryl Hill, Del McCoury Band en Bradley Walker. Daarover komen wij wellicht later nog wel eens te spreken. Voor dit moment doen we het met een opname van het festival van 2023... We horen Sheryl Hill samen met Molly Tuttle in Bill Monroe's Memories of Mother and Dad.

0: it was Molly Tuttle.
1: Hey, it's Molly Tuttle and you're listening to Countryland.
0: Ja, dat is toch leuk of niet?
2: Tuurlijk, ja.
0: En Sierra Hull die deed ook nog mee trouwens.
2: Ja, nou.
3: Hey guys, this is Sierra Hull and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
0: Ja, dan ga ik niet vertellen dat als ik nu ga vertellen dat het een nummer was van Bill Monroe, dat je die ook nog... Oh, Memories of Mother and Dad.
2: Nee, dat wordt een beetje een...
0: Je weet het niet. Ik met die gasten weet je het nooit.
2: Nee, ik zou het niet willen weten. Dat,
0: nee, dat is goed.
2: Oké, ja.
0: Doe jij jouw ding maar.
2: Nou, vooruit dan. Komen we bij iemand die nog nooit in Countryland is geweest. En ik dacht van het wordt hoog tijd. Want Bruce Cockburn, een Canadees singer-songwriter. Ik zie net dat hij al 80 is geworden.
4: Zo,
0: kijk.
2: Ja, ongelooflijk. Maar een van de beste singer-songwriters van Canada. En hij is nogal politiek gemotiveerd. Dus hij heeft ook er heel wat kritische liedjes op zitten. En ja... Die moeten gehoord worden natuurlijk. Ja. Hè? En dus dacht ik van, weet je wat? Ik neem er een en die komt wel een beetje in de buurt van de country. Luister maar.

0: shipwrecked at a stable door. Oftewel gestrand in het zicht van de haven.
1: Oh,
0: en ja, en zo heeft hij veel liedjes geschreven. Heel veel liedjes van hem zijn ook gecoverd door tamelijk bekende artiesten die dat echt zinvol zijn. Ik lees net The Grateful Dead onder andere. Mm. Want hij is natuurlijk al, ik denk toch 50 jaar bezig.
2: Zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat was niet langer, dus denk ik, als ik zo'n leeftijd
0: hoor. Ja. Ja, hij is van 1945, dus als je dan in 1925 of zo...
1: 2025. Ja, ik help wel.
2: Ja, en toch last van de warmte, denk ik.
1: Ik heb nog even een slaapje gedaan vanmiddag, dat scheelt.
0: Heerlijk, nou, Bruce Coburn, die redt het wel.
1: Ja.
0: Ja. Daarom.
1: Mooi.
2: We hadden van de week Johan, Valerie... Henny en John, een fantastische avond. En daar ga ik even wat over vertellen, want het was fantastisch om te zijn in Rotterdam.
1: En dan
2: in de Doelen, want daar werd een concert gegeven. En zometeen wordt naar Emlo een nummer gespeeld van Jim Lauderdale. Dat zorgt haar ervoor. Maar goed, wij hebben dus gelukkig... Jim Lauderdale en Emmylou Harris mogen bewonderen en beluisteren, want dat was fantastisch. Op haar leeftijd en dan nog zo bezig zijn. Als je zo vanuit de verte zag, dan denk je, dat is nog een jonge meid. Hè?
1: Ja.
2: Maar dat was het niet meer. Maar ze heeft er wel wat moois van gemaakt. We hebben een fantastisch concert mogen beleven. En daarom hebben we dus... de nummers die we uitgekozen hebben, niet alleen van Emmylou Harris, alleen die van Leen. Maar die andere twee die zijn samen met bekende artiesten. En dan begin ik even met Emmylou Harris en Mark Knopfler. En die zongen dus het fantastische mooie Red Decker...
1: Staggerway.
2: Staggerway. En dan... dat nummer dat is eigenlijk voor iedereen en alles wel belangrijk en bekend. Want wie zingt dat niet met Don Williams, If I Needed You?
1: Ja, prachtig nummer.
2: En dan alleen zometeen ben jij al met de laatste aan de beurt. En daar ga ik niet zoveel over vertellen, dat mag je straks zelf even doen.
1: Doe ik zelf eigenlijk.
2: Is prima. Dus Emmylou Harris met drie nummers waar zij in voorkomt. Luister maar.

0: Ja, deze week met al het geweld van Emmylou Harris en haar afscheidstournee, dacht ik, ik doe ook eens een duit in het zakje, want ik kan Emmylou zeer waarderen. Vooral ook door de vele covers die ze op haar naam heeft staan. Ik las ergens in dat stuk van de Volkskrant iets van 300 covers of zo. Dat zeg maar. Nou, dat vind ik heel wel. Nou, dit was er dus één van. Simon & Garfunkel's The Boxer. En dat vinden we op haar album Roses in the Snow uit 1980.
1: Zo. Dat is al een paar weken geleden.
0: Ja, dat is een paar weken geleden. Ja, ja. Ik denk, wat moet wel.
2: Ja, wie niet.
1: Goed, dan konden wij dus genieten van Emmylou Harris. Maar vooraf konden wij genieten van Jim Lauderdale.
2: Ja, die
1: kwam dat toevallig zo?
2: Nee, ik draai hem al vrij geregeld. Ja, ik heb inmiddels wel zo'n 6-7 cd's van hem. Ja, waarom, dat weet ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk wat hij doet. Hey, ja. Zo nu en dan zit hij ook met een bluegrass cd. En hij verkeert vaak. Oh, en in het aanwezigheid van Buddy Miller.
0: Oh ja. Ja, met Buddy Miller.
2: Nou, kijk, en dat zijn toch evenementen die kijk, daarmee zou hij een geweldige tour door Europa kunnen maken, hè, met die twee. En dan Julie er ook nog bij, ja, of zo. Ik roep maar even wat. Hè.
1: Ja, ja.
2: Maar goed, Jim Lauderdale, die staat op een cd. This is Americana.
1: Mm.
2: Nou ja, als je nog niet wist wat dat was, dan... Ja, we hebben er al diverse keren wat van gedraaid, hoor. Maar dat... Er komen de Nitty Gritty Dirtbands, die staat eronder op. En dan hebben we Willie Nelson en Ray Price. Dat was helemaal een fraaie. Maar goed, de volgende is dus van Jim Lauderdale. Trash Can Tomcat. MUZIEK

0: in koor.
1: Is Moonshine Will Kill Me, Won't Kill Me. I'll live forever. Je hoorde het fenomenale vrolijke geluid van de Chieftains.
2: Ja.
1: Met Joe Ely.
0: Ah,
1: dat is een vreemde combinatie. Ja, ik zat te zoeken naar mijn cd'tjes van de Chieftains. En ik blijk er toch wel 6 te hebben, geloof ik, of zoiets. Maar ze hebben een paar gemaakt met country mensen.
0: Zo.
1: Ja, nou, je hebt die, ja, Alison Krauss, die heeft meegedaan. En weet ik veel.
0: Ja.
1: En, dus ik had al een liedje uitgekozen van de Chieftains met John Prine.
2: Okay.
1: En dan zie ik het lijstje van Lene. Ja. Verrek. Heeft John Prine dit pakken genomen? En dan denk je, nou ja, dan maar Joe Ely.
0: Ja.
1: Maar
2: je hebt toch een telefoonnummer?
1: Nee, maar John Prine, als die maar gedraaid wordt, dan vind ik dat mooi.
2: Ah, ja, ja.
1: Ja, dus daar, nee, en ik ga jou daar niet onderuit schoffelen.
2: Nou.
1: Om,
2: nou, ik heb altijd een reserve.
1: Oh, ja. Ja, maar. Nee hoor, zo gaat hij.
2: Maar heel vriendelijk van je.
1: Ja, zo ben ik soms.
2: Ja, ik ja. Nee.
1: Ja, maar goed, een bijzonder fraaie cd. Further Down the Old Plank Road. Ja, dat is ook weer zo'n liedje dat op een andere cd voeren ze dat uit. En daar word je zo ongelooflijk vrolijk van. En muzikaal, heerlijk.
2: Mooi. Ik ga het hebben over Crazy Horse.
1: Nou, doe
2: die was de leider van, een van de leiders van de Amerikaanse natives. En ergens in Amerika zijn ze hem aan het uitbeelden. Op een gigantisch groot rotsblok. Daar zijn ze al tientallen jaren mee bezig. Zoals Mount Rushmore.
1: Mm-hmm.
2: Maar hier Crazy Horse alleen. Dat is een prachtig beeld trouwens. Maar het was ook de naam van de begeleidingsband natuurlijk. Van Neil Young.
1: Ja.
2: Zij maakte later ook soloalbums zonder eigen naam. Hun eerste zonder Neil Young in 1971. Hoewel Neil Young is nooit ver weg. Ook met op en af, hoe zeg je dat, op en af lid. Niels Lofgren in de gelederen en met steun van Ry Cooder. Bij sommige nummers, dan heb ik het dus over dat eerste album. En in dit nummer van Gib Gilbo, die ook mee mag doen. Hier is Crazy Horse met Dance, Dance, Dance uit 1971. Geschreven door, ja hoor, Neil Young.

0: Dance, Dance, Dance. Van, niet van de Beach Boys, want dat bestaat ook. Maar dat is een heel ander nummer. Dit was van het album Crazy Horse van Crazy Horse uit 1971.
1: Nou, mooi was die.
0: Ja, leuk. Ja, ik ben blij dat die maar 2 minuten duurde, want het vond het wel erg vermoeiend.
1: Oh ja?
2: Ja, ja, nou ja. Ja. Goed, het,
1: je, nou, ik doe er nooit aan mee aan dansen. Want, nee? Nee, ze gaan altijd op mijn tenen staan.
2: Ah, dan moet je afstand houden. Hè?
1: Dat, ja, ja, ja,
2: ja, ja. Nou ja, kennis van me die zei van, nou, muzikanten dansen nooit.
0: Nee.
2: Hij was muzikant. Maar goed, dat geheel terzijde.
1: Zullen Jim en Jazz wel gedanst hebben?
2: Vast en zeker. Ja, de country-achtige mensen die bewogen zich nog wel eens. Maar ik geloof niet dat ze op het podium heen en weer chasen zoals rockartiesten deden. Maar misschien, soms hadden ze ook wel, denk ik, een vrolijk nemen. Want je had ook in de country had je een paar van die idioten die dan gekke dingen gingen doen. Hè?
1: Och.
2: En ik weet zo gauw de naam niet meer van. Maar er was een duo dat echt country muziek maakte. Maar ook een soort komische act had.
1: Och,
2: ja, ja, als ik de naam roep, dan denk je van, oh, zijn dat die? Maar ik weet het niet meer.
0: Nee, dat kan. We hebben wel eens gedraaid hier volgens mij.
2: Oh, dat lijkt me heel waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat geeft niet. Maar Jim en Jesse, gewoon zichzelf.

0: I Want Two Arms to Hold Me. Jim en Jesse. Van die prachtige verzamelaar. Jim en Jesse in 1952, 1955. Dus mooi oud. Die zijn echt zo mooi oud geworden. Hè? Ongelooflijk. Dit was nummer 14. Dus dat betekent dat we nog 50 aan hebben.
1: Oké. Okay. Voor we weer opnieuw beginnen, bedoel je?
0: Je hebt het doornemen. Nou, dan doe ik het soms wel eens een beetje zo. Prik ik even. Van nee, dan gaan we niet weer in dezelfde volgorde.
1: At random.
0: Shuffelen we wat.
2: Ja.
0: Maar goed. Ja. En Jim en Jesse die komen, evenals de Louvin Brothers en andere brothers, herhaaldelijk in dit programma voor.
2: Fijn. Daar ben ik blij mee.
1: Ja. Nou, daar heb ik nu iemand die heeft zijn broer niet meegenomen. Maar wel een leuke Amerikaanse zanger, denk ik. Dit is waar Harro het net eventjes over had. Ik kwam een tijdje terug namelijk de naam tegen van Nathaniel Rateliff. Een Amerikaanse zanger in het grensgebied van folk, Americana en rhythm and blues. Volgens mij is hij niet zo bekend. Wij hebben hem hier, voor zover ik kan nagaan, nog nooit gedraaid. In België. Daar is hij wel bekender. Te oordelen naar de verkoop van albums. Rateliff heeft 3 soloalbums en 2 solo EP's op zijn naam. En nog een album met zijn backingband The Wheel. Maar sinds 2015 treedt hij op onder de naam Nathaniel Rateliff en The Night Sweats. Waarmee hij 4 albums en een live album heeft gemaakt, benevens 2 EP's. Solo bracht hij ook nog 6 singles uit en met zijn huidige band maar liefst 23. Dus dan denk je, waarom is zo'n man dan niet bekend hier? Omdat wij hem nog niet eerder draaiden. Nee. En dat gaan we nu eventjes herstellen. Onder de titel The Marigold Singles vinden we een nummer dat Rateliff in 2019 samen met John Prine zingt voor een liefdadig doel. Dit heet Sam Stone.

0: Nathaniel Ratliff en John Prine.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Ah, met Sam Stone, een nummer natuurlijk van John Prine. Ja, het moet denk ik in John Prine's laatste dagen een beetje gemaakt zijn. Want die is niet oud geworden. Hè? Althans, laten we zeggen, die is al een paar jaar dood.
2: Die is al een paar jaar dood.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Ja, dan gaan we naar Marietje.
1: Oh ja, nou... Ik dacht, nou ja, ik zat weer zo even het rijtje na te gaan. En denk van, oh, heb ik die ook al? En die ook nog? Nee, oh, die is vrij recent eigenlijk voor mijn doen dan. Hè, dat, ja. Maar goed, eens even kijken of ik dat kan
0: nou ja, hoe noem je mijn bril.
1: The Things That We Are Made Of, heet de cd. En die is uit, boven 2000 uitgekomen. Ik kan ze gewoon niet lezen hoor, dat maakt niet uit. Maar... daar hebben we nog nooit zo heel veel van gedraaid. Dus ik denk van ja, dat moet natuurlijk toch kunnen. Hè?
0: Ja.
1: En er staat zoals gewoonlijk weer genoeg op waarvan je denkt van... oh Marietje, ga door. MUZIEK

0: Ja, het harmonieuze, fluwelen geluid van Mary Chapin Carpenter. Van die, ja. In de CD 2016, dat kun je nagaan. Die heb ik gewoon in een platenzaak nog gekocht.
1: Ah joh.
0: Ja, goed hè?
1: Zo.
0: Want, ja, want
2: dat ze, komt toen
0: ze maakt nog steeds platen.
1: Ja?
0: CD's, sorry. Ja, dat, ja, nou, dat vind ik, ja, platen of CD's, dat vind ik, het is muziek hè.
1: Ja, maar er komen er steeds meer die wel weer die LP's beginnen.
0: Ja, maar dat gaat wel weer over.
1: Ja. Want, maar goed, voordat we helemaal te veel gaan vertellen, gaan we eerst naar het nieuws.
0: Oh.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JB Cloud from West Texas.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.

0: We kregen een zangles hier.
1: Nou, we zitten nou allemaal op een Rocky Top, hoor. Echt de top van ons muzikale niveau.
0: Ja.
1: Nou ja, ik zal daar verder geen verhaal over vertellen.
2: Als de luisteraars konden horen wat er hier te horen valt als de microfoons dicht staan,
1: dan
2: renden ze gillend weg.
1: Nee. Dan werden ze vrolijk gingen ze meedoen.
0: Ja.
1: Denk ik zo. Dat nou, als zij dat kunnen, dan kunnen wij ook.
0: Ja.
1: Nou ja. Dus gewoon in grote bende.
0: Maar okay. Goed, welkom in 2 uur, zou ik zeggen.
2: Ja, ja. Jij ook.
0: Ja, leuk.
1: Ja,
0: cool, zijn.
2: Nou, wat er toch zijn.
1: Er staat weer wat leuks te wachten.
2: Wat nu? Ja. Ja, ik vind dit mooi. Ik heb al eens eerder iets van drietal gedraaid. Bleek in mijn lijstje. Maar een klassieker is dit. Geschreven in 1913... Hoezo 1927 is lang geleden? 1913, dat is lang geleden. Ja, door ene Dick Burnett. En voor het eerst opgenomen in 1928. Ah, oké.
1: Kijk.
2: Maar eerder kon het niet. Oh. Als farewell song door Emory Arthur. Toch kennen we het nummer sinds 1951. Beter als Man of Constant Sorrow. Toen de Stanley Brothers het samen met de Clinch Mountain Boys opname.
1: Kijk.
2: Ja, nee, je moet wel weer huiswerk doen.
1: Now we're talking.
2: Ja. Daarna volgde een stroom van covers van het nummer door onder meer Judy Collins, Bob Dylan, Peter Paul and Mary, Bobby Bear, Waylon Jennings, Just to Name a Few en vele anderen dus. Ik kwam een mooie versie tegen van Jerry Garcia samen met David Grisman en Tony Rice uit april 2000 van het album The Pizza Tapes. Uit 2000 dus.

0: Jerry Garcia van The Grateful Dead. Wat heeft hij nog prachtige muziek later gemaakt. Met David Grisman en Tony Rice. Ook geen misselijke jongens.
1: Nee, zeker niet.
2: Maar dat zag je vaker van die hobbyclubjes. Hè?
0: Ja.
2: Die gewoon met elkaar gingen spelen. Ja. En ja, dan denk je van, ja, ze weten allemaal hoe ze hun instrument moeten hanteren. En, en de klassiekers kennen ze. En dan verzinnen ze zelf ook nog. Geweldig.
0: Ja, echt mooi.
1: Ja.
3: Ja. Maar dan gaan we naar de volgende, Harold.
2: Ja, ook zo'n fijne man.
3: Bijzondere man.
2: Die, een geweldige man. Als je mensen vragen van die Johnny Cash. Wat zingt hij eigenlijk? Nou, dan zeg je Johnny Cash.
0: A boy named Sue. Ik denk de man in the street, hè?
2: Oké. Maar dan, want je moet die mensen toch een beetje bij proberen te brengen. Ja. Dat Johnny Cash is een instituut, een fenomeen, een man die een ongelofelijke stem heeft,
1: ja,
2: die heel veel liedjes zelf ook heeft geschreven en die ook in staat was om liedjes van anderen te zingen, waarvan je denkt van ja, die geeft die nog een extra lading mee. En dus kwam ik weer eens terecht bij die American Recordings en dat is de Rick Rubin, dat was die producer die bij voorkeur loeiharde maar die dacht van kom, ik doe eens wat anders. En die heeft toen met Johnny Cash 5 cd's opgenomen. En ja, er moeten nog andere dingen ergens nog liggen, denk ik. Maar ja, en daar staan niet nummers op die waarvan je denkt van, huh? Want dan denk je van, hij zingt hier Hurt. Indrukwekkend. Ja. 9 Inch Nails. Dat was de groep die dat geschreven heeft. Door Trent Reznor. En die denk je van ja. Dat verzint Rick Rubin.
0: Als je dat origineel hoort. Dan denk je.
2: Dat is iets anders denk ik. Ja. En gelijk daarna krijg je dan ook een Bridge Over Troubled Water. Maar ik heb een nummer uitgekozen. Dat toch ook wel herinneringen oproept. Ja. Bij de. Niet eens de ontwikkelde country liefhebber, maar ook iemand die wel eens een keer wat van Hank Williams heeft gehoord. Dus I'm so lonesome, I could cry.

0: Ja, hij werd hier begeleid door de zang die daarbij zat. Dat heb ik ergens gelezen en ik dacht van, oh, dat ook dat nog zeg. Jee. Historisch. Maar dat kan ik nou natuurlijk weer niet zo gauw vinden.
1: Volgende keer.
0: Stem hoorde je wel, maar dit, ja, weer nummer zoveel in de historische opname.
2: Ja,
0: van Johnny Cash.
1: Oké. Ik kom uit bij Alexandra Eileen McLean Denny.
0: Ah.
1: Die kennen we beter als Sandy Denny. Althans, als je een beetje wat van popmuziek nog weet. Die werd niet ouder dan 31 toen ze na een val van een trap overleed aan de gevolgen van hoofdletsel en naar ik meen oorzaak drank. Wij kennen haar beter dus als Sandy Denny, zangeres van Fotheringay en de Fairport Convention natuurlijk daarvoor. Sinds 1969 concentreerde zij zich volledig op haar solo carrière, waaronder het in 1972 uitgekomen album Sandy. Daarop heb ik een mooie Dylan cover gevonden, want daar komen we elke keer wel een keer op uit. Tomorrow is a Long Time. Een van de ruim 100 versies van dit nummer dat Dylan al in 1962 schreef.

0: Dat was Sandy Denny.
1: Ja.
0: Begeleid door onder meer Richard Thompson. Ja. Op elektrische gitaar. Aha. En akoestische gitaar. En Trevor Lucas op akoestische gitaar. En Linda Thompson als achtergrondzangeres. Ja. En op steelgitaar Sneaky Pete Kleiner.
1: Nou, daar deed hij toch wel weer zijn uiterste best.
0: Ja, nou, ik vond
1: en
0: het
1: toen
0: mooi.
1: Kende niemand hem hier.
2: Nee.
1: Nog, hè?
2: Nee.
0: In 73, nou, misschien toch van de Flying Burrito Brothers.
1: Is het toen al?
0: Huh? Oh, ja. Nou, goed, oké. Okay, maar
1: maakt niet
0: maar
1: uit.
0: Je hebt gelijk. Het is geproduceerd door Trevor Lucas.
1: Ja.
0: Ja, dat kreeg je er nog gratis bij.
1: Ach, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Sandy Denny. Ja. Daar hoor je dus natuurlijk helemaal nooit, never, niks meer van.
0: Nee, nee. Never Sex is aangezien inmiddels overleden natuurlijk.
1: Ja, oké, okay, ja. Maar er zijn meer. Jimi ja. Hendrix is ook ja. overleden. Ja. En ja. Michael Jackson is overleden. Ja. En die daar draait weer een film die ongelooflijk ja. wordt bezocht. En zo ja. geloof ik zo.
0: Maar nou, er is best veel materiaal nog uitgebracht hoor. In elk decennium zijn er verschillende releases nog geweest.
1: Ah. Ja.
0: Dus maar ja, als je wil...
1: Ja, dan ben je nooit uitgekocht.
0: Nee. Nee.
1: Maar, dus. Ja, ja. Maar de volgende, hè, dat is... Oh My Darling.
0: Huckleberry Hound.
1: Ja, dat zijn vier meiden. En ja, die zingen. En dan denk je van... Ja, dit doet mij gewoon denken aan... de Wailing Jennies.
2: Ja.
1: En het is anders, hoor. Want dit is... redelijk bluegrass georiënteerd, maar ook andere dingen hoort toch wel. En ja, die plaat is in de Lonesome. Wat lettertjes die. Nou ja, dat, goed. Maakt niet uit. Het is vier dames en die gaan zingen. Song after song.

0: Het opmerkelijke verhaal van Leonard door Merle Haggard.
1: Ja, ja, mooi.
0: Prachtig, ja.
1: Dan gaan we het hebben over de Amerikaanse band Turnpike Troubadours.
0: Oei.
1: Die werd in 2005 opgericht en hun muziekstijl is globaal genomen. En ik citeer, want ik heb dat niet zelf verzonnen. Een mengeling van country en Americana en country rock met elementen van folk, honky tonk en bluegrass. Ja, ik vind het altijd geweldig hoe iemand dat kan verzinnen.
0: Nou, jij eerste, wel hoor.
1: Wat?
0: Jij wel.
1: Nou, ik niet. Ja, ik kan het wel verzinnen. Nee, maar dat slaat nergens op. Oh. Hun eerste album verscheen in 2007. Maar hun doorbraak kwam 5 jaar later met Goodbye Normal Street. Gevolgd door de evenzeer succesvolle albums The Turnpike Troubadours en A Long Way From Your Heart. Daarna volgde een periode waarin de band topte met slechte optredens, waarvan de oorzaak onder meer in drankgebruik lag. Ach ja, het zal niet waar wezen. In 2023 kwam de band sterk terug met A Cat in the Rain, mooi titel, waarop 3 singles stonden, waaronder dit, Me.

0: Een combinatie van Americana, folk en bluegrass.
1: Honky tonk.
0: Nou, het was wel een mooi nummer.
1: Dat is, prachtig.
0: Mean Old Sun heette dat. En was van de Turnpike Troubadours. Draaien we nog wel eens een keer wat van.
2: Leuk.
0: Maar nu eerst het echtpaar Buddy en Julie Miller. Wereldberoemd als country Americana sterren en als liedjeschrijvers. Laten we nog eens luisteren naar hun kunsten met een opname van het studioalbum In the Throes uit 2023. Hier is Don't Make Her Cry.

0: Don't Make Her Cry.
1: Nee, dat moet je nooit
0: Buddy Miller en Julie Miller. Dat noteren wij als een goede, wijze raad. Oké? Okay?
1: Dat houden we in, heren.
0: Oké. Okay.
1: Ja, doe ik er mee. Ja. Nou, dan gaan we naar de Indigo Girls. Ken je die?
0: Nou, ik kan me herinneren dat je ze wel eens een keer eerder gedraaid hebt, volgens mij. Maar
1: niet hier.
0: Meer weet ik niet. Oh, niet hier?
1: Nee,
0: oh.
1: Niet hier, volgens mij. Oh. Nooit. Nee.
0: Nou, ik heb de naam wel eens gehoord, maar nee.
1: Nou, het is een twee meiden. Amy Ray en Emily Saliers. En die zijn zo halverwege de jaren 80 begonnen met plaatjesopname. En ik zit nou net te kijken en dan denk je van zo. Ze hebben een flinke serie cd's gemaakt in 2008. 2006 is geloof ik de laatste dan. Ik weet niet of ze nu nog wat doen. Maar ze waren ook heel actief in allerlei organisaties die wel wat steun konden gebruiken. Mm. En daar zongen ze dan ook nogal eens een keer over.
0: Okay.
1: Ja, en nou, toen dacht ik van, je hoort daar dus ook weer nooit wild van. Hè? Ik heb toch een stuk of 5, 6 cd's. Die kocht ik dan ook naderhand nog. Want je kon gewoon een cd aanschaffen, want het was altijd leuke en goede muziek.
0: Mm.
1: En nou, dat gaan we nou horen. Luister maar.

0: Gone Again, de Indigo Girls. Ze toeren nog steeds.
1: Oh, ik
0: trouwens. Het hele jaar tot oktober staan ze dus ja, met 30, 45 concerten geregistreerd. Ja. Oh, in de States, dat wel.
2: Ja, oh, okay. Ik wou zeggen, want anders kunnen jullie de achterdeur wel even voor openzetten.
0: Ja, dan sleuren we ze wel naar binnen, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mooi.
1: Ik moest deze week denken aan de oma van mijn vrouw. Die, als zij ergens op vakantie was, de gewoonte had een aanzichtkaart te sturen met de tekst: lieve familie, aangezien het met ons goed gaat, hopen wij van jullie hetzelfde. De aanleiding was een kort telefoongesprek dat ik onlangs met Tiemen had, die ongelooflijk blij is met de gang van zaken met Countryland op dit moment.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Klopt, hè? Ja.
2: Ja.
1: Nou, dat wilde ik onze luisteraars toch niet onthouden. En daarom deze muzikale aanzichtkaart van Travis Tritt, die ons vrij vertaald toezingt dat het een geweldige dag is om te beleven.

0: Hoi, ik ben Ina Lin en je luistert naar Countryland, het beste programma voor country, bluegrass en Americana.
1: Larry Sparks en de Lonesome Ramblers, give them a hand!

0: Thank y'all.
1: Thank y'all.
2: The Blue Ridge Cabin Home.
3: Blue Ridge Cabin Home?
2: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja, de Blue Ridge. De Blue Ridge Mountains. En,
2: ja.
4: Ja. Ja, daar hebben ze een hut staan.
3: En de Clinch Mountain Boys.
4: Ja. Dat is hun thuis.
2: Ja. Dat is hun thuis, ja.
4: Ja, leuk. Ja.
3: En ach, die, al die boys die lopen daar nog steeds te banjo en ja. Met, mandolineren.
4: En mandolineren, precies.
3: En dan draaien wij nog steeds muziek van.
4: Ja.
3: Tot in lengte vandaag. En dat blijven we doen. Tot het einde.
4: Ja, ja. Tot we erbij neervallen zelfs.
3: Nou, nee, dat, nee, want we worden vrolijk van die muziek. Hè? Dus we vallen daar nooit bij neer.
4: Oh nee, dat is waar.
3: Nee, dat gaan we niet doen.
4: Dat is waar. Dat zag ik even over het hoofd.
3: Nou, dat geeft niet alleen dat.
4: Jij bent nog jong.
3: Ja, dat je.
2: Goh, dan voel ik mij helemaal een klein kind.
3: Maar hoe lang nog?
2: Hey, maar zaterdag 6 juni, dan hebben we weer wat bijzonders bij Kantenland.
4: Alweer?
2: James Maddox.
4: Oké. Okay.
2: En hij komt naar de studio voor een intiem live optreden.
3: Intiem? Oei.
2: De Engels-Amerika.
3: Geloof ik, hè?
4: Nou, dan trek ik een zomerse pak aan.
3: Voor een intiem.
4: Ja.
3: Ja. Ja, ik weet niet.
2: Maar hij heeft met heel veel mensen wat gedaan. Bijvoorbeeld de Waterboys.
4: Okay.
2: Steve Seeger. Lef van Helm. Samen toch artiesten. Ook met Bruce Springsteen.
4: Kijk.
2: Dat zijn allemaal artiesten waar hij wat mee...
4: Now
2: mee...
4: you're talking.
2: Ja, dus...
4: And the Counting Crows.
2: Ja.
3: Counting Crows.
4: Kijk.
2: Ook nog.
4: Leuk.
2: Heel en fijn, die waren toen in Nederland in Avers Live in Amsterdam.
3: Ja, ik moet nog steeds eens een keer proberen om te zien of dat nou niet... Want ik heb nog even de Jayhawks geprobeerd of dat ook niet hier gedraaid kon worden. Maar
4: ja, sommige.
3: Ik dacht van, nou, nee, dat toch niet. Maar die Counting Crows, dat is natuurlijk toch een fijn
4: lastig
3: bandje.
4: Erg lastig, hoor.
3: Ja.
4: Ik heb het vorig jaar een keer. Ja,
3: kijk,
4: heel lastig.
3: Ja. Maar we blijven het zoeken.
4: Maar misschien dat hij nog een leuke suggestie heeft. Onze vriend James Maddox.
3: Maddox.
2: Ja.
4: Ja.
3: Ja, maar dan roept hij Bruce Springsteen, want daar speel, heb ik mee gespeeld. Dat,
2: Maar je zult met zulke artiesten mogen optreden zoals hij.
4: Ja. Hij deelde het podium. Ja, dat is mijn grote. Ja.
2: Kunnen
4: wij niet zeggen. Nou, jullie hebben van de week het podium gedeeld met Jim Lauderdale.
2: Ja.
4: Het was natuurlijk wel na het concert, maar dat maakt niet uit.
2: Nee,
3: maar je staat wel mooi op de foto.
4: Nee, dat zegt hij er ook niet bij, hè? Was het tijdens het optreden of daarna?
3: Nou, Jim had geen gitaar in zijn handen. Dus maar hij vond het wel leuk.
4: Ja.
3: Ja.
2: Nou.
4: Ja.
3: Dus zo maak je toch wat mee. In dit geweldige...
4: Dus dat is over 2 weken als wij er weer zijn.
2: Ja.
3: In dit countryland. Hè?
2: Ja.
4: Ja.
2: Nou.
3: Ja, James Maddox, dan ga ik ook een gitaar meenemen. Jij ook, hè? Ja, oké. Okay. Mooi.
2: Ja.
3: Dan, want anders heeft hij ook met ons gespeeld.
4: Juist.
2: Ja, leuk allemaal. We mogen altijd weer genieten. En dat bijna weer 30 jaar al. Wat we in februari
3: hier laten horen.
4: Is wat.
3: Is er ook wat.
2: Ja. Maar goed. We hebben weer genoten.
3: Moeten
4: we
3: weer
4: zeker
3: een punt achter zetten.
2: Ja, we gaan er weer een punt achter zetten.
3: Het is altijd wel weer een trieste samen.
2: Maar goed, laat ik dan heel voorzichtig toch beginnen met afscheid nemen.
3: Ja, heel voorzichtig hoor, want... Het is altijd zo'n klap, hè?
2: Ja, dat je denkt, kan soms hard aankomen, ja.
3: Maar ja, dan kom je thuis en kun je nog weer een plaatje opzetten of zo.
2: Ja.
3: Dus dat is allemaal
4: dat is toch anders.
2: Hallo, jij bedankt.
3: Blijf muziek.
4: Ja, dat is waar.
2: Jong, bedankt voor de techniek. Henny, bedankt voor alles wat hij voor ons gedaan heeft vandaag. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Ik zeg tot volgende week.
3: Bye bye.
5: That's the wrong chord, guys.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: We kunnen
1: blijven staan op nummer 27 deze week. John Party en Boots Off, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en op weer een nieuw station. It's right.

0: J.D. Shelburne in Hits from the Heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernal en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley.

Airplay chart deze week. En hij staat met 3 plaatsen in die lijst. Luke Combs. We komen hem in de 2e uur nog een keer tegen. Dit was Be By You. Hits from the Heartland. Hier is Kane Brown en Woman.

Kevin Power samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low.

nummer 1 country airplay voor All Dominion uit 2018, een Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, dit is de Mighty Roadroller van vorige week. Max McNown en Stand Still.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on...
1: LeAnn Rimes.

Time on Dutch Radio, de absolute primeur van een nieuwe single van Kenny Chesney en Carry On. Hits from the heartland, the best in new country. Hier is Zach John King en Get to Drinking.

0: Zach John King en Get Your Drink In. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs, ook het tweede uur. We gaan de tweede uur uit met Tucker Wetmore en Brunette.
1: Lord knows I got a time. And there's a few in here now. Well, I've learned my lesson too many times. Blows like you put me

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is, we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

Hallo en welkom terug. Dit is de tweede uur Hits from the Heartland. Met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En het sterf van de primeurs. Ook in de tweede uur. We gaan de tweede uur van start met Josh Ross.

De doorbraakzinger voor Carson Beyer. En de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zelfbommel. Zijn naam is Patrick van Zandwijk. Maar beter bekend onder de artiestennaam Tescat. Dutch Americana. Deze week in de Dutch Barn. En het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Dit is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. It's from the heartland, the best in new country. Turn this track around op nummer 8. Hier is Jordan Davis. It's time.

Hij brak door met de hit How's Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison.

0: Replay uit 2018 voor Russell Dickerson en Blue Tacoma. Hits from the heartland, the best in new country. Hier zijn Dan en Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay. You're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuwe de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6. 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5. 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall. En Brunette van Tucker Wetmore stijgt 2 plaatsen van 5 naar 3. Vorige week 3, deze week 2. Choosing Texas en Ella Langley. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 16e week en de 4e week op nummer 1, Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

Nou, ik denk dat de zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. It is Low Cash and Wrong Hearts.

Ian Maansink en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. And there you have him, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Luke Bryan en Most People Are Good. Groetjes, hoi.

0: Hey, how much time is that, Keith?
1: About 2:56.
0: We need 4 more seconds.
2: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
3: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met de 3-minute positief hot to country love song van Alan Jackson. Een leuke up-tempo love song, wat komt van zijn Arista album uit 2000, When Somebody Loves You. En op 20 april 1979 ging de wens van vele muziekliefhebbers in Nederland in vervulling. Marty Robbins was namelijk de topattractie van het Country Festival in Ahoy, Rotterdam. Waar hij gegarandeerd Return to Me heeft gezongen. Waarmee hij trouwens in 1978 de 6e plaats haalde.

Ja, en mei maand is natuurlijk bluegrassmaand in Europa. Wij zijn net weer terug van een heerlijk driedaags festival in Voorthuizen. En natuurlijk hebben we als cd-tip nog een laatste bluegrassalbum waarmee we deze bluegrassmaand afsluiten. Het is de lang verwachte cd van de nieuwe groep Steve Gully en New Pineapple, wat op 31 maart verscheen voor Rural Rhythm Records. Het album bevat 12 songs, waaronder Leaving Crazy Town, de openingssong van het album en tevens eerste single. Geschreven door de bekroonde songwriters Tim Stafford en Steve Gully, werd uitgebracht in september vorig jaar. En de single bestond 5 weken op de eerste plaats, en dat is een zeer zeldzame gebeurtenis en een ongelofelijke prestatie voor een nieuwe groep, zegt Terry Hart van Bluegrass Today.

En het levensverhaal van de in Texas geboren en in Oklahoma opgegroeide Art Crawford hoort aan als een roman. Op school was hij muzikaal actief als DJ voor een lokaal radiostation. Zijn eerste werkjaren bracht hij door als antiquair en de muziek werd in die periode jarenlang uit zijn leven verdrongen. Tot hij in 2007 de Texaanse Lisa Beck ontmoette en beide al gauw ontdekten dat ze voor elkaar geboren waren. Zowel in de liefde als in hun gedrevenheid met betrekking tot het creëren en spelen van muziek. In 2009 verscheen een eerste plaat van het duo Art en Lisa onder de titel Learning to Breathe. Again, een album met recht toe, recht aan country songs, die aantoonde dat er in dit sympathieke duo een hoop talent gebundeld zat. Beide muzikanten zijn tevens songschrijvers en zingen afwisselend de lead vocals voor hun werk ook zelf in. Hier zijn Art en Lisa met What Did You Think?

En Yesterday To Do, dat is een album van Romy Osbaar uit 1981 en uitgebracht op Sun Circuit. Hier zijn de Kuiper Boots van Romy Osbaar.

En vervolgens hebben we Real Country Music van Clay Elston. Het is een liedje wat staat op zijn album uit 2012 Unforgotten Memories, uitgebracht op KMA Records.

Ja, Clay Alston, met je real country music, dan zit je bij dit programma toch wel goed, hè? En dan Reba McEntire, de kleine zangeres, met de grote stemmen uit met haar nieuwe album Love Somebody. En op dit album is ze met een aangekondigde groep songwriters omgeven, waaronder Jane McAnally en Tommy Lee James, die hebben bijgedragen aan meerdere songs. De meeste songs produceerde Reba McEntire samen met Tony Brown en 4 tracks samen met James Stroud. En dat zegt alles over de sound van het album. Solide, moderne country van de eeuwig jonge Nashville Queen. Hier is More Than Just Her Last Name.

Ja, en dan zijn we weer bij Bluegrass-veteraan Steve Gulley. Hij heeft vele jaren met Duilhausen en Quicksilver gespeeld. Was een van de oprichters van de Bluegrass-supergroepen Mountain Heart en Grasstown. En recent speelde hij nog in de band van Dale en Brad Lee. En nu is er dus een nieuw hoofdstuk aangebroken in zijn zeer succesvolle carrière. En die begint met het debuutalbum Steve Gulley & New Pineapple voor Rural Rhythm Records, waarop hun unieke harmonieën voorop staan. Steve Gulley & New Pineapple, dat zijn Steve Gulley gitaar en zang, Brian Turner de bass en zang, Gary Robinson Jr. mandolin en Matthew Kruby de banjo en zang. En samen maken ze zich sterk voor Every Time You Leave, waarin Steve Gulley wordt bijgestaan door Amanda Smith.

Ja, met zijn warme donkerbruine stem maakte de rocker uit de mid-50s Sanford Clark een scala aan songs, variërend van love songs tot stevige rockers. En zoals zoveel rock'n'billy legendes verkreeg hij

0: Deze reputatie via een nummer 1 hitnotering, de Lee Hazelwood song The Fool. Hij werd in 1933 geboren in Tulsa en kreeg zijn eerste gitaar op 12-jarige leeftijd. En zijn vroegste muzikale idolen, dat waren Hank Williams, ja en schrik niet, de opera-gigant Mario Lanza. Later kwamen daar Lefty Frizzell, Little Richard en Fats Domino bij. Maar deze rocker heeft ook mooie country-albums uitgebracht. En daarom hebben we ditmaal voor onze drie luik gekozen voor drie liedjes van Sanford Clarke. En die komen van zijn Amber-album uit 1968, They Call Me Country. En het eerste nummer, de gelijknamige titelsong, die hoorde u al. En de volgende heeft Erwin ook alweer klaarstaan. Hier is Calling All Heart.
1: Calling all hearts,

0: En op een gegeven moment verloor Sanford zijn enthousiasme voor de muziek en gaf hij zijn talenten aan de wereld van de bouw en aan het blackjackspel.
1: I was sitting beside the road in Blackjack County, not knowing that the sheriff paid a bounty for men like me that haven't got a penny to their name. So he locked my leg to 35 pounds of Blackjack County chain. And all we had to eat was bread and water.

0: slave again to a black snake whip and 35 pounds of Blackjack County change. To a black snake whip and 35 pounds of Blackjack County change.
1: En Erwin die schuift zo even een album naar me toe, getiteld Toelaar Dust, A Tribute to Merle Haggard. En tot mijn verbazing zie ik daar een liedje opstaan van mijn favoriete zangeres Iris DeMent.

Van het album Countryside, uitgebracht in oktober 2014 van Kevin So, komt het liedje The Long Way Around. Het is een heerlijk liedje, geschreven door Jack Frisbee, Kevin So en Joe First, waarin Kevin de Woerlitzer akoestische gitaar en de vocals voor zijn rekening neemt, Rebecca Correa de vocals, Bakkerie de pedal steel, Konau Kazu de bass en Chester Thompson de drums.

En Steve Gally, die deed zelf de productie voor zijn album Steve Gally and New Pineapple, waarop buiten zijn eigen band ook een aantal gasten meedoen, waaronder Amanda Smith, vocals in Every Time You Leave, wat u eerder al hoorde, verder Tim Kruijts op fiddle en tremolo gitaar, Phil Leadbetter op de dobro en Mark Laws percussion. En hier zijn Steve Gally and New Pineapple met het lekkere, vlotte She's a Taker.

En met het bijzonder grappige. It's hard to kiss the lips at night that show your ass out all day long. Van de Cherry Bombs gaan we er heel even uit. Graag tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars. We openden dit tweede uur met The Bicket, Broken Heart in Texas. Het is een liedje van Texas singer Cody Del Aldridge, wat staat op zijn album uit 2013, Waiting on the Midnight Train. En Jessica Stiles is een bluegrass, folk en Americana zangeres uit Tennessee, die recent op Troubadour Records uitkwam met een EP'tje onder de titel Little Darling, waarop 5 songs. En aan dit album hebben ook een aantal gasten meegewerkt, waaronder Sven Kemp en Nora Jane Stratters. En deze laatste werkte mee aan That Star Belongs to Me.

En Steve Gully, die heeft een deel van zijn leven doorgebracht in de bluegrass muziek, zoals zijn vader dat voor hem deed. En Don Gully was namelijk de oprichter van de Pineapple Mountain Boys in 1950, een groep waarmee hij speelde tot in de jaren 70. En hij was ook meer dan 30 jaar vocalist bij Renfro Valley in Kentucky. En hij zingt nog altijd bij de Cumberland Mountain Music Show in Tennessee. En naast het doorgeven van zijn genen is zijn vader ook nog een groot voorbeeld voor Steve geweest. En nu heeft Don's zoon dus een belangrijke stap in zijn muzikale carrière gezet. Want na 20 jaar als bandlid en sideman te hebben gewerkt, gaat Steve solo verder. Samen met zijn New Pineapple Band. En Don't You Ever Get Tired of Hurting Me komt uiteraard van dat album Steve Gully en New Pineapple.

En dat singer-songwriter Bo Porter uit Austin, Texas, de honky-tonk country muziek dagelijks in- en uitademt, is meteen duidelijk. Als je zijn nieuwste album Try It, You Will Like It If in de cd-speler hebt gestoken en de klanken van It Ain't Like My Baby door de speakers weer klinken.

Ja, en op zijn album uit 2011, To Drink, To Rain, verblijdt Malcolm Holcomb de luisteraar met 12 nummers. De opnames waren in Austin en duurden slechts 3 dagen. Alle nummers werden in 1 take opgenomen en daarmee stralen ze ook het authentieke uit, die perfect past bij Holcomb zelf, puur, rauw en eerlijk. En bij het nummer Mountains of Home laat Holcomb horen wat zijn muziek is. Een prachtige mix van country en blues en hiermee verpakt hij zijn teksten over het leven op zijn eigen poëtische manier. Gezongen vanuit een rauwe strot die laat horen dat hij weet waarover hij het heeft.

The Countryside of Gene Pitney betreft een album van Gene Pitney natuurlijk uit 1966 met erop onder andere Won't Take Long.

En als er iemand het predicaat Queen van de Honky Tonk verdient, dan is het toch wel de Amerikaanse zangeres Rosie Flores. De basis van haar muziek, een uitgebalanceerde mix van onder andere country, rockabilly en honky tonk, liggen bij pioniers uit de 50e jaren zoals Rose Maddox en Wanda Jackson. En deze traditionele lijn wordt, zij het in een modern jasje, door Rosie Flores voortgezet. Haar album Honky Tonk Reprise, heruitgebracht voor onder andere ook de Europese markt door Rounder in 1996, werd algemeen beschouwd als een van de betere albums in wat men noemt de country nieuwe stijl. En aan de hand van dit album maakte zij een tournee met rockabilly legende Wanda Jackson. En van dit album komt The Midnight to Moonlight.

En na de vele jaren van het maken van muziek voor en met andere mensen, ben ik eindelijk begonnen met het starten van mijn eigen band, zegt Steve Gully. Ik heb de band Steve Gully en New Pineapple genoemd, ter ere aan de oude band van mijn vader, de Pineapple Mountain Boys. Het is een beetje eng, maar ik denk dat het nodig was om mijn passie muzikaal en persoonlijk te demonstreren. Maar it's a long way to the top of the world.

En singer-songwriter Bernie Nelson heeft voor vele grote in Nashville songs geschreven, waaronder Randy Travis. Elk nummer op zijn album uit 2007, On My Way To You, zingt hij met een diepe bariton en klinken als echte classicals. Hier is The First Time I Saw You.

Ja, en zometeen kunt u gaan luisteren naar I'm the Hero, I'm the Villain. En dat is de gelijknamige titelsong van een album, wat op 3 maart jongstleden is uitgekomen van singer-songwriter Bob Corbin.

En Dutch King, The Nose, is een album van Doc's Holiday. En dat is een viermansformatie wat op 17 maart 2014 is uitgebracht en waarop 10 songs staan. En van dit album hebben wij gekozen voor het vlotte Rest.

En dan Bobby Flores. Hij zet op zijn album Jazz for the Record in zang en muziek een plaat neer die herinneringen oproepen aan verleden tijden. Pure country van deze Texaan Bobby Flores, die niet alleen een uitstekend fiddler is bij vele country producten, maar hij heeft bovendien een prima stem en het juiste country gevoel. En ook dit album is weer door hemzelf geproduceerd en uitgebracht op zijn eigen Yellow Rose label. En van dit album komt I'm Still Not Over You.

Ja, in de jaren dat ik heb gespeeld met diverse begaafde muzikanten, zie ik als een leerproces aldus Steve Gully. En het hielp ook bij het kiezen van de muzikanten die deel uitmaken van de New Pineapple Band. En Steve is er dan ook vast van overtuigd dat hij met deze mannen een nieuw fris geluid heeft neergezet. En ondanks deze nieuwe muziek en arrangementen zijn ze nooit afgedwaald van hun muzikale roots. Je zijn nog eenmaal Steve Gully en New Pineapple, ditmaal met You're Gone.

0: Gewoon een dijk van een bluegrass album, Steve Gully en Pineapple. Recent uitgebracht op Rural Rhythm Records. En natuurlijk een must voor elke bluegrass fan. En Bierdrinking Songs is een liedje van nieuwkomer Pete Cool. Wat staat op zijn album Better Than Booze, wat in januari jongstleden is uitgekomen.
1: Yeah, yeah, go on. Twist off the

Helaas, luisteraars, onze tijd zit er alweer bijna op. Luister, kijk ook eens op onze website op www.country-staal.nl. Daar vindt u heel veel nieuws en natuurlijk ons programma. En met de Country Looks, Good on You van Gabe Garcia, gaan we afsluiten. Dag en tot volgende week.

0: Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.
1: Dit is Jukebox met André van Overhagen.

0: Ja, het klokje heeft alweer ruimschoots 8 uur geslagen. En dan is het traditiegetrouw te zondagavond tijd voor 3 uurtjes jukebox. De enige echte country jukebox op de, laten we zeggen, de Nederlandse radio. Maar goed, we hebben natuurlijk meer programma's waar u verzoekjes kunt aanvragen. Maar in jukebox kunt u natuurlijk ook uw favoriete country top 3 aanvragen. En dat alles in het laatste uur van deze jukebox. Maar voor het zover is, gaan we natuurlijk uw verzoekjes draaien. Verzoeklijst staat open en staat op 1 verzoekje. Wat inhoudt dat wanneer uw verzoekje gedraaid is, dan klikken wij hem weg. Dan is die verwerkt. En dan kunt u eventueel weer een nieuw verzoekje aanvragen. En zo komt iedereen een beetje evenredig aan bod. Want stap er een beetje vanaf om die verzoeklijst op 3 verzoekjes te zetten. Want de ene vraagt 3 verzoekjes aan en de ander maar 1. En als we gewoon allemaal op 1 verzoekje staan, dan denk ik dat het wat eerlijker verdeeld wordt. Ja, en was het een dagje wel, lieve mensen. Want u heeft waarschijnlijk het berichtje gelezen op Facebook. Dat de uitzending misschien niet door had kunnen gaan vanavond. Want mijn moedertje van 84 kwam gisteren in een hagelbui terecht op haar scootmobiel nadat ze in de stad was geweest. En raakte finaal het zicht kwijt door een zware hagelbui en is tegen de reling van de brug aangereden. Waardoor haar voet tussen de scootmobiel en de reling terecht kwam. En hierdoor is haar enkel gebroken en die was helemaal uit de kom en van zijn plaats af. Dat hebben ze allemaal gisteren weer recht weten te breien. Althans, de enkel op zijn plaats weer gezet. Er is een flinke spalk omheen gegaan. En aanvankelijk zou ze vandaag in ieder geval geopereerd worden. Maar dat kon dus niet. Omdat haar enkel nog veel te dik was. Dus maar goed. Dat betekende wel dat ik voor u aanwezig kan zijn. Goed, uw verzoekjes zijn natuurlijk van harte welkom. En ook vanavond komen enkele nummers voorbij van het nieuwe album van Danny Everett. Is van de week uitgekomen met dank aan een luisteraar, Hetty en Henk, voor het versturen van het album. En een van die nummers is, mag u de boel aan de kant moeten schuiven? Zou ik dat nu doen? Tafels en stoelen aan de kant? Want we gaan dansen. En dansen met Danny Everett. Let's dance, zo heet het nummer.
1: De voetjes van de vloer en allemaal op 1 lijn. Dit is Jukebox

Nou, lekker. Ik hoop dat u lekker een dansje heeft gemaakt. Want dat kon natuurlijk op deze Let's Dance. Of Let Us Dance. Moet ik natuurlijk wel goed uitspreken. Goed, we gaan maar gelijk van start met de verzoeklijst. Want daar staan wel een paar juweeltjes in. Maar naast juweeltje ook. Ja, gevoelig kan ik wel zeggen. Maar daarover straks meer. Eerste verzoekje komt af van Johan. Of ik die voor Emiel wil draaien. Die heel wat kilometers wegfietst. Voor Emiel heeft Johan aangevraagd George Jones samen met Dolly Parton. En ik weet niet of u het concert gehoord heeft. CCR presenteert Dolly Parton. Ja, live and well concert als ik me niet vergis. Als ik dat uit mijn hoofd goed zeg. Maar mocht u dat wel gemist hebben, dan heeft u nog aanstaande woensdagavond een kans. En dat is 10 minuutjes over de klok van 10. Nog een maar dan moet u wel lang op blijven, want het concert is 1 uur en 3 kwartier. Dus Live and Well concert van Dolly Parton. Maar hier samen met George Jones, The Bluesman. MUZIEK

Mooie klanken van Connie Smith. En die vertolkte Everything's Found a Home With Me But You. Ja. En daarvoor hadden we natuurlijk George Jones samen met Dolly Parton, The Bluesman. En ik kreeg een verzoekje uit Den Helder van Fred. En hij vraagt een nummer aan van de Mavericks, Back in Your Arms Again. En dat speciaal voor Margaret. En hij is blij om te horen dat je... dat het met je moeder beter gaat en blij dat je er bent met Jukebox, de nummer 1 op de zondagavond. Groetjes vanuit Den Helder en mijn weekend kan niet meer stuk. Nou, ik zou een dansje inzetten.

Ja, heerlijke klanken van Eddie Rabbit. Driving My Life Away. Vind ik eigenlijk best een hele, hele, ja, gevoelige titel. Als je nagaat wat het volgende verzoekje is die Hattie heeft aangevraagd.

zeg maar, verdronken. Zo luidt het verhaal, om het zomaar kort te zeggen. Moet ook een beetje een vertaling hebben van een Noorse site. Want het gaat hier om Liv Marit Wetvik. Een countryzangeres uit Noorwegen, wat tevens ook een tv-persoonlijkheid is in dat land. Maar ze heeft best wel een aantal albums uitgebracht. Maar helaas, ja, er zullen geen albums meer volgen. Ja, misschien liggen er nog wat nummers op de planken, zoals ze dat zeggen. Maar dat is meestal bij hele grote artiesten, hè. Maar in ieder geval, Hetty, maar ook ondergetekende, waren heel erg onder de indruk van haar versie van een nummer van de Bee Gees. Het nummer Don't Forget to Remember. Luister u op verzoek van Hetty naar Liv Marit Wetvik.

Ze komen allemaal voorbij. Rij aan rij. Bumper aan bumper. De mooiste bezoekjes, maar ook de allernieuwste line dance hits. Dit is Jukebox. Presentatie André van Overhagen.

dat is even wennen, hè. Een Take It Easy van een hele andere zanger als de originele van de Eagles natuurlijk. Ja, u hoorde de Canadese singer-songwriter Rock Foyzine. Ja, en die doet het een beetje op de Americana Tour. En dat is zeg maar zo'n randgebied wat Crossroads Country Radio ook opzoekt. Naast de country, indie rock, Americana, een stukje West Coast. Dus dat kunt u allemaal horen bij Crossroads Country Radio. Ja, en het volgende nummer is voor iemand heel speciaal. En degene voor wie die is, die weet dat heel goed zelf.

Ja, de Judds. En ja, hey, wou zeggen, waar is mijn muziekje nou gebleven? Ja, dat kan zomaar gebeuren. Don't Be Cruel, natuurlijk een nummer van Elvis Presley. En die krijgen we later in de uitzending ook nog met een hele mooie. En daarvoor, ja, dat was ondergetekende met The Most Beautiful Girl in the World. En de volgende, ja, die is weer op verzoek. Een verzoekje van Jan Heg. Die vraagt een nummer aan van Brenda Lee. Of tenminste een nummer. Het is een medley. Een, ja, ik moet zeggen, ja, een jambalaya medley. We gaan luisteren. Want hij zegt, draai maar lekker voor iedereen die zit te luisteren naar Jukebox.

Ja, mooie klanken van Johnny Duggan, Thinking of a Rendezvous. De volgende die we gaan draaien, ja, dat is weer een verzoekje. En die komt af van een luisteraar die ook veelvuldig luistert, maar niet zo heel vaak verzoekjes aanvraagt. Maar als ze een verzoekje aanvraagt, ja, dan is het vaak wel een mooi nummer. Ook een nummer om op te dansen, want dat is een van mijn grote hobby's. En haar naam is Femi van Engeland. En ze vraagt Johnny Reed aan met een room. Of a moon to remember. En deze dans dansen we regelmatig op de Black Star Country Club uit Apeldoorn. En zij vraagt hem aan ter ere van een overleden vriend. Zijn naam is Bram. Ik zou zeggen, Bram, als je ons hoort boven in de hemel, dans maar gezellig met ons mee. Want wij zullen aan je blijven denken hier.

de mooie klanken en de donkerbruine stem van Jim Reeves. A Letter to My Heart, hoor u. Ja, de volgende, die gaat ook allemaal... deze gaat toch niet echt over de liefde. Call Me Lucky, ja, ligt eraan. Als de onderbuurvrouw Zinzi naar boven komt. Want Johan vraagt dit nummer aan voor zijn onderbuurvrouw. We gaan luisteren naar Devon met, ik zei het al, Call Me Lucky.

Ja, Devon, Call Me Lucky. De volgende die we gaan draaien komt af volgens mij uit Veldhoven vandaan. En ja, ze schrijft assistenten en voor alle luisteraars een lekker nummerke. We gaan luisteren naar Rizzi Palmer, een van de weinige donker gekleurde countryzangeressen. Hold On To Me.

Ja, ik zet de muziek even stop, want u was me volgens mij even kwijt. En dat vind ik heel vervelend, want ik zat een heel riedeltje te vertellen natuurlijk. Ja, welke nummers we gedraaid hadden. De Bellamy Brothers natuurlijk met de Blue Rodeo. En daarvoor Ries Bolmer met Holland to Me. En ik kreeg een heel mooi verzoekje binnen van Jan Heg. En hij zegt, doe maar speciaal voor mijn liefste Els, want we zitten samen gezellig op de bank naar jouw programma te luisteren met een drankje erbij. Nou, toen zei ik van, zeg dan maar eens even, kijk elkaar eens even diep in de ogen en zeg elkaar maar eens even van hoeveel jullie wel niet van elkaar houden. Zo zeggen, schemering erbij, kaarsje aan, hapje erbij en je avond kan niet meer stuk. Hier is Mark Chestnut. Your love is a miracle.

Ann Taylor en Arne, ja, hoe heet die man? Benoni. Ja. Wie weet wie die is? Ik in ieder geval niet, nee. Ik ga er nog verstotteren ook. Aan het begin van mijn jukebox vertelde ik dat Danny Everett, onze indie rockman uit Nederland, een nieuw album uit heeft. Danny Everett, 25 Years of 25 Years of Passion. En daar heb ik al een nummer van gedraaid. En de tweede die ik uitgekozen heb is C'est la vie.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Ja, een hitje uit mei 2015, dus afgelopen maand. Jana Kramer met I Got The Boy. En we hadden nog een verzoekje in de lijst staan van Johan. En ja, die is nogal heel erg verkikkerd op Kimberly. En voor haar is het volgende nummer van Roger Gregor, I Love Being Lonesome. Nou, ik weet niet of het ene met het andere samen gaat, hoor, maar...

0: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met DJ André.
1: Ja, vanavond regent het eerst nog van tijd tot tijd en vannacht wordt het droger. Komende dagen veel wolkenvelden met op dinsdag een enkele bui. De dagen daarna wordt het warmer en zonniger. Vrijdag met ruim 25 graden een zomerse dag. En zaterdag wordt het tropisch warm. Morgen hebben we te maken met uitgestrekte wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het noordwesten heeft grootste kans op zonnige perioden, maar de maxima komen uit tussen de 15 en de 17 graden en de zuidwestenwind is matig van kracht. En in de avond ontstaan gaten in de bewolking en komt de zon vaker door. Dinsdag hebben we tijdelijk te maken met de invloed van een lage drukgebied. Hierdoor is vrij veel bewolking en kunnen verspreid over het land buien ontstaan. Daarnaast staat ook een stevige wind. In het binnenland is de wind vrij krachtig en is het noordwestelijk kustgebied staat een harde tot stormachtige wind. Woensdag stijgt de luchtdruk en breekt in de loop van de dag de zon door. De temperatuur stijgt naar 16 tot 21 graden en de dagen daarna kunnen we meer zon en hogere temperaturen verwachten. Vrijdag wordt de tweede zomerse dag van het jaar. In het zuidoosten kan de temperatuur naar 28 graden stijgen. Dus haal petticoat en brilcreme uit de kast. Oh nee, daar is ergens anders voor. Nee, doe dan maar gewoon bikini en zwembroek en zonnebrandolie. En anders doe je net de pak aan. Een paar mooie schoenen eronder. En my shoes keep walking back to you.

Ja, dat waren de Dean Brothers met de Kiss Me. Honey, honey, kiss me. Ja. Daarvoor hadden we Juaniti Duplessis. En die had een medley van Shania Twain. En ja, ik moet zeggen, dat deze natuurlijk zeer verdienstelijk. Want het gaat eigenlijk helemaal niet door dat een ander het zong. Dat zegt er toch best wel aardig in de buurt. Goed, ja, ik doe de Moonlight romantische klanken er maar in. Want ja, het volgende verzoekje. Speciaal voor mijn steun en toeverlaat, Jan. We genieten van jouw muziek en ons drankje. En een heerlijke zwoele avond weer. Dat schrijft Els Houtzager. Ja, daarbij heeft ze een verzoekje natuurlijk voor haar Jan. En dat is geworden Sandra van Rijs met Als ik jou niet had gekend. En Jan die weet dat wel. En een hoop luisteraars ook, maar niet iedereen, dat dit hele mooie nummer geschreven is door Dick van Altena. En op Dick zijn laatste album ook terug te vinden is. Door hem uiteraard zelf gezongen.

Mooie klanken van Elvis Presley, She's Not You. En ook de versie van Chris Isaak mag er zeker zijn. Want ook hij heeft een mooie vertolking van dit nummer. Ja, we zitten alweer zo'n 10 minuutjes voor de klok van 10. Ik heb nog een hele mooie van Nederlandse bodem. Hij lijkt qua stem heel erg op Elvis. Zelfs, sterker nog, hij heeft nog een of andere wedstrijd gewonnen op SBS6. Waar hij nummers van Elvis zong. Ik heb het natuurlijk over Bouke. En die gaat u horen zo met You. Oftewel wat Peter Maffay destijds zong in Duitsland. Do! Ja, en straks natuurlijk die favoriete top 3's. Ik heb er inmiddels 3 klaarstaan. En dan gaan we naar de klok van 10 graag naar luisteren met z'n allen. Maar hier is het Bouke.

Nou, zit u lekker weg te zwijmelen op die bank? Of gaat u in gedachten terug in die tijd van 1970?

Ja, terug in de tijd met Peter Maffay. En zo zie je maar weer dat zo'n cirkeltje helemaal rondgaat in de muziek. Goed, ik ga nog een verzoekje draaien. Want ik kreeg nog een verzoekje van je Veldhovense assistente. Ja, en voor de mensen die denken, waar heeft hij nou de hele avond over? Nou, dat is gewoon Carina Slijters van de Stichting Country Dance Foundation. Ja, oh, waar even. Als u op de hoogte wil blijven van lijndansen, dan kunt u zeker even naar die site gaan. En als ik het goed zeg, www.scdf.nl. En als u eens suggesties heeft voor een lijndans, kunt u dat gewoon opgeven. En wellicht komt hij een keer terug in de lijndans topzoveel. En dan komt hij natuurlijk ook op vrijdagavond in de CCR lijndans top 20 terecht. Wie zal het weten? Een tijdje geleden heeft deze erin gestaan die zij heeft aangevraagd. He's Tracy Bird met I Don't Believe That's How You Feel.

Ja, weet je nog, Carina? Volgens mij heb ik op deze muziek nog nog eens een jingletje voor je gemaakt, hè? Ja, nou, die kan ik niet zo even uit de hoge hoed over, want die staat op een externe harde schijf. Je kent dat wel, hè? Maar, ja, maar je weet het, hè? Mocht je ooit nog willen draaien. Er zijn, denk ik, onder ons nog wel luisteraars die je nog wel herkennen. En als je denkt van, hoe moet ik dat doen? Je mag het ook opnemen, hoor. Dus, goed, maar dan moet je maar eens even rustig over denken of je er überhaupt wel tijd nog voor hebt. U hoort de klanken. Ja, dat zijn de klanken eigenlijk van Koffietijd, voor Tieneke vroeger. Ja, maar hier natuurlijk van de favoriete top 3. En dat is een item wat in het laatste uur van Jukebox altijd, of tenminste altijd, de laatste tijd gebruikelijk is. U kunt, als u wilt, een favoriete lijstje van 3 favoriete nummers insturen. En die sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. Dan moet het lijstje er voor zondagavond 9 uur zijn. Want dan kan ik de nummers nog selecteren. En ik heb er een 3-tal gehad. Dus die gaan we in het laatste uur van deze Jukebox draaien. Het eerste lijstje, ja, komt af van Hattie uit Sneek. Zo, ik heb 3 nummers mede vooraf. Met een extra stipje uitgekozen. Een lijstje van, even kijken, ja, een 3-tal heren. We vinden op de 3e plaats Charlie Lansborough met One Day at a Time. En op de 2e plaats een favoriet van Hattie, weet ik. Want zij vindt al de muziek van Ricky van Shelton wel mooi. Maar ze heeft deze week gekozen voor een nummer You Will Do The Same For Me. En op de 1e plaats vinden we op haar favoriete top 3 Joe Nichols met de Farewell Party. Nou, ik wens u heel veel plezier met de favoriete top 3 van Hattie Boerstra.

oude lijstje van Hattie Boerstra uit Snake. U hoorde Charlie Lansborough met One Day at a Time. Ricky van Shelton, You Will Do the Same for Me. En zojuist Joe Nichols met de Farewell Party. Lieve luisteraars, ik heb nog een tweetal top drie's en een aantal verzoekjes. Wat inhoudt dat ik toch ja, een beetje knel kom te zitten, denk ik, met de tijd. Dus ik geef sowieso de voorkeur in de verzoekjes aan degene die geen top 3 heeft ingeleverd. En überhaupt nog geen verzoekje heeft aangevraagd. En daar is Margarethe de een van. En die vraagt voor Fred een nummer aan. Je verlaat me nooit, mijn lieve schat, schrijft ze. Zeker nu we in juni, precies te zijn, 25 juni, 21 jaar getrouwd zijn. Ik hou van je. Kijk, dat zijn nog eens lieve berichten. En ja, er kan altijd wat gebeuren in het leven. Maar praten, dat is vaak het sleutelwoord. Goed, Ollie Austin, daar gaan we naar luisteren met Don't You Leave Me Again.

I said, honey, don't you ever leave me again. Zo, en zo abrupt die begon, zo ook is die weer afgelopen, deze Orly Austin. Met zijn hele lekkere donkerbruine stem. Don't you leave me again. Ja, goed. Alle gekheid op een stokje. We gaan het tweede favoriete top 3 lijstje afwerken. Dat lijstje komt af van Jan Heg. Moet ik hem er even bij pakken. Even kijken, Jan Heg die had in zijn, of heeft in zijn persoonlijke top 3 staan Hilde Vos. Maar ja, dan zeg je wat, Jan, Hilde Vos. Maar ze heeft een andere naam gekregen. Ze heet nu Hilde Thijssen Vos. Want Hilde, mocht je zitten te luisteren, van harte gefeliciteerd met jouw bruiloft. Of met je huwelijk van afgelopen vrijdag. Want ze is met haar Tim getrouwd. Tim Vos. En Tim Thijssen natuurlijk. Ja, nou maak ik er helemaal een rommeltje van. Maar in ieder geval, Hilde en Tim van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. Let's get over with. Dat is het nummer wat we gaan horen van Hilde. Staat op de derde plaats. Jan heeft Jim Reeves uitgekozen om op de tweede plaats te zetten met Welcome to my world. En John Fogerty met You're the Reason op de eerste plaats. Ik zeg heel veel plezier met de favoriete top 3 van Jan Hecht.

Countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in het laatste uur van zijn programma Jukebox. Jukebox is te beluisteren op zondagavond van 8 tot 11 uur. En jouw favoriete country top 3 kan je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

klanken van de lead man van CCR van voorheen. Clearwater Revival natuurlijk. John Fogerty, You're the Reason. Daarvoor hadden we Jim Reese met Welcome to My World. En Hilde Vos met Let's Get It Over With. En dat was de favoriete top 3 van Jan Heg. In de reguliere verzoeklijst vond ik nog een verzoekje van Henk en Mariet. Goedenavond Henk en Mariet. Gezellig dat je ook nog even komt luisteren vanavond. En jullie vroegen of ik Heidi Hawk wil gaan draaien met Love is a Foundation. En of ik dat speciaal wil doen voor de Red Rose Country Dancers. En dat doen we natuurlijk met heel veel plezier.

Ja, mooie klanken van Heidi Hawk en 3 minuutjes over de klok van 10:30. Althans, hier de klok. U kan het alweer 4 of 5 minuten over de klok van 10:30 zijn. Want met dat internet streamen, zoals dit radio maken via internet heet, kan er natuurlijk een vertraging in zitten. Goed, de klanken, u hoort ze, die zijn van de favoriete top 3. En ik had er nog één te gaan. En dat is er eentje van onze Johan. En die had een lijstje gemaakt met op de 3e plaats Marsha Britton met He Just a Man. Op de 2e plaats, een hele mooie, van de formatie Trent. En Trent, daar speelt de broer van Marcel Smulders in, John Smulders. En het hele mooie I Swear. En op de 1e plaats, ja, de onlangs overleden Noorse countryzangeres en tv-persoonlijkheid Liv Marit Wetvik met Peace of My Heart. Ik wens u heel veel plezier met de favoriete top 3 van Johan Heizelaar.

Piece of My Heart, dat waren de klanken van Liv Merritt Wedvick. En zij vinden we terug op de eerste plaats in het favoriete lijstje van de favoriete top 3 van Johan Heinzelaar. En op de tweede plaats heeft u gehoord Trent, de formatie Trent uit Tilburg met I Swear. En op de derde plaats Marsha Bilton met He Just a Man. Goed, nog een verzoekje in de lijst heb ik staan van Els Houtzager. En die wilde graag Laura van den Elzen horen met haar uitvoering van Jolene. En ze zegt, draai die maar voor alle luisteraars.

zo heel eerlijk zeggen dat deze er niet helemaal in past. Ja. Deze Danny Vera die heeft veel Americana en ook country nummers ertussen zitten. Dus vandaar dat hij bij ons de lijst is ingeslopen. Maar ja, hij begeeft zich ook wel eens op een ander pad. En dan krijg je ja, toch dit soort nummers erbij. Even kijken, zo'n 7 minuutjes heb ik nog te gaan op de klok. Ik heb nog trouwens, dit was een verzoekje van Johan. Of ik deze voor Ria wilde draaien. Een bikkel, zegt hij. En Henk en Marieke, die hebben Miss J. Lee ontdekt. Een zangeresje volgens mij, als ik me niet vergis, uit Helmond. Of in ieder geval de omgeving, in ieder geval wel uit Brabant vandaan. En Love is Alive, die hebben ze aangevraagd. En dan gaan we zo naar deze promo even naar luisteren. Country Club Moonshine organiseert in het weekend van 27 en 28 juni 2015... voor de derde keer het Country Festival Schijf. Deze zal gehouden worden op het terrein van Camping de Witte Plas aan de Molendreef 5 te Schijf. Zaterdag treden daar voor u op Smokey and the Bandits en de Country Club. En op zondag zullen dit zijn Country Band Reward en Indian Summer Country Band. De pauzemuziek wordt verzorgd door DJ Danny. De toegang bedraagt op zaterdag 10 euro en op zondag is dat 7,50 euro. Voor beide dagen kunt u ook een passepartout nemen en deze kost 15 euro. Er is een grote overgedekte dansvloer aanwezig en ook voor eten en drinken kunt u op het festivalterrein terecht. U kunt vrij parkeren en voor verdere informatie zoals kamperen en reserveren kunt u terecht op onze website www.countryclubmoonshine.nl.

Oeh, country van eigen bodem, country uit eigen land, oftewel country uit Drenthe. U hoorde de formatie Basic, Ons Hart, ja, oftewel Ons Hart. Ja, en het zit er helaas op voor deze jukebox, voor deze zondag, de 31ste mei in het jaar 2015. Morgen is het alweer juni. Ik bedank u voor het luisteren. Wat mij betreft kunt u mij aanstaande donderdag weer horen met een nieuwe Moonlight. Mocht u geïnteresseerd zijn. Romantische nummers, country nummers, afgewisseld met gedichten. Voor het zover is hebben we natuurlijk nog een hele programmering. Maar ik zou zeggen, kijkt u maar even op www.crossroadscountryradio.nl. En daar vindt u onze hele programmering. Ik wens u een hele fijne week. En pas goed op uzelf. Voor zometeen welterusten. En nogmaals, graag tot aanstaande donderdag.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetz.
2: Groetjes van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: This is Buck T. Edwards, and you are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.

0: Art parking lot.
1: Ik heb het Dutch String Collective meegenomen voor jullie vanavond. En dit liedje heet... eigenlijk is dit liedje verantwoordelijk voor heel de tour. Dit is Every Time.

0: Dankjewel.
1: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.